0: zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: 100, 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de

0: was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Na iets meer dan 3 maanden zijn de bewakingscamera's in de Italiëlaan weer weggehaald. Deze camera's zijn er gekomen nadat zo'n 30 bewoners van de straat in Europawijk contact opnamen met de gemeente Haarlem. In de straat werden kogels gevonden, vond het in de late uurtjes geluidsoverlast plaats en hingen ongure jongeren rond. Ondernemer Aydin Karaman, die namens de buurt het woord voert, zegt overrompeld te zijn door het weghalen van de camera's. Koninklijke HFC heeft zaterdag verrassend het visserijtoernooi in Katwijk op zijn naam geschreven. De Haarlemmers versloegen zowel gastheer Katwijk als eredivisionist Telstar en bleven daarmee ongeslagen. Voor Telstar leverde het toernooi een duidelijke waarschuwing op met het oog op de competitiestart over 2 weken. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag zaterdag op de Pride. Mensen legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. De Franse president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Ook in Spanje woeden die nog steeds. De brand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi en Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. Het weer, her en der een bui. In de middag is er meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
4: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
3: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
5: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
3: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Honkbalclub Kinheim uit Haarlem verloor afgelopen weekend alle drie de wedstrijden van titelkandidaat Neptunus. Voorzitter Yvonne Kampfens grijpt de nederlaag aan om te wijzen op de grotere problemen in de sport. Ze spreekt van een crisis. Verenigingen verliezen leden, er is minder geld en bij de sportbond zijn banen verdwenen. Ook noemt ze de ongelijke verdeling van talent tussen topclubs en de rest als knelpunt. Volgens Kampfens ontbreekt het niet aan goede intenties, maar wel aan daadkracht. Kinheim sluit aanstaande dinsdag het reguliere seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers. Na iets meer dan 3 maanden zijn de bewakingscamera's in de Italiëlaan weer weggehaald. Deze camera's zijn er gekomen nadat zo'n 30 bewoners van de straat in Europawijk contact opnamen met de gemeente Haarlem. In de straat werden kogels gevonden, vond het in de late uurtjes geluidsoverlast plaats en hingen ongure jongeren rond. Ondernemer Aydin Karaman, die namens de buurt het woord voert, zegt overrompeld te zijn door het weghalen van de camera's. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN probeert Trump onderhandelingen de ruimte te geven. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen omgekomen. 5 mensen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Of er nog meer verdachten zijn, is nog niet duidelijk. En Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Het wordt maximaal 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De kilometer file op de A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk. Door de werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jong van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gaby Verberg.
4: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
3: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
5: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
3: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. De schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Koninklijke HFC heeft zaterdag verrassend het visserijtoernooi in Katwijk op zijn naam geschreven. De Haarlemmers versloegen zowel gastheer Katwijk als eredivisionist Telstar en bleven daarmee ongeslagen. Voor Telstar leverde het toernooi een duidelijke waarschuwing op met het oog op de competitiestart over 2 weken. Honkbalclub Kinheim uit Haarlem verloor afgelopen weekend alle 3 de wedstrijden van titelkandidaat Neptunus. Voorzitter Yvonne Kamphens grijpt de nederlaag aan om te wijzen op de grotere problemen in de sport. Ze spreekt van een crisis. Verenigingen verliezen leden, er is minder geld en bij de sportbond zijn banen verdwenen. Ook noemt ze de ongelijke verdeling van talent tussen topclubs en de rest als knelpunt. Volgens Kamphens ontbreekt het niet aan goede intenties, maar wel aan daadkracht. Kinheim sluit aanstaande dinsdag het reguliere seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Noel. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. In het noorden zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. En het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president zelf heeft er nog niks over gezegd. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt maximaal 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Beverwijk-Velzen 5 minuten vertraging bij Beverwijk. Door de werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
3: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Noel. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
5: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
3: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Na iets meer dan 3 maanden zijn de bewakingscamera's in de Italië-laan weer weggehaald. Deze camera's zijn er gekomen nadat zo'n 30 bewoners van de straat in Europawijk contact opnamen met de gemeente Haarlem. In de straat werden kogels gevonden, vond het in de late uurtjes geluidsoverlast plaats en hingen ongure jongeren rond. Ondernemer Aydin Karaman, die namens de buurt het woord voert, zegt overrompeld te zijn door het weghalen van de camera's. Koninklijke HFC heeft zaterdag verrassend het visserijtoernooi in Katwijk op zijn naam geschreven. De Haarlemmers versloegen zowel gastheer Katwijk als eredivisionist Telstar en bleven daarmee ongeslagen. Voor Telstar leverde het toernooi een duidelijke waarschuwing op met het oog op de competitiestart over 2 weken. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Politie heeft 1 verdachte opgepakt. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Noel. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen. Maar in het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. En vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Daar zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit. Maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn inmiddels stabiel. Het weer, de dag begint met buien, maar later breekt de zon door. Het wordt maximaal 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 27 juli. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Dit is het programma Haarlem werkt op deze maandag. En het is morgen en het is overmorgen.

is een remix van gemaakt. 17 juli 2026 uitgebracht. Dit nummer, deze remix. Natuurlijk dat overbekende nummer van Jackson 5. Van Jackson 5 en ABC. En de gedicht.

Hij heeft ook een nieuw singeltje uit. Dat heb ik ook nog wel eens gedraaid hier. Maar dit was Never Too Much Fat Baker. En natuurlijk dat oude nummer van Luther Vandross. Misschien kon je er niet opkomen. En dan ben ik daarvoor om dat even te vermelden. Ja. De brandweerkazernes, doelwit van inbrekers. Kennemerland roept ook inwoners om tot alertheid. Als ze iets zien, meld het dan. Zandvoort opent een nieuwe hangplek met, samen met jongeren. Groot onderhoud aan de Eglantier van start. Ja, het moet natuurlijk helemaal verbouwd worden. Maar ja, op een gegeven moment valt het gebouw van aardigheid in elkaar. Dan moet je er toch wat aan doen. Om te voorkomen dat het niet veel slechter wordt dan het nu al is. Ja. Vluchtelingen in Vluchtelingen en Haarlemers samen op de foto. Leven in bubbels. Ja. Kun je allemaal bekijken op onze website. Dus, en onze website is haarlem105.nl. Nog veel meer hoor, ja. Bruno Mars. Met 24K Magic. Deze maandag. En ik heb voor je Mama's Gun and

Formule 1-wedstrijd daar in Hongarije. Het was weer een hele aparte race. Uiteindelijk... Uiteindelijk is... Ik weet niet of dit Satisfied was. Onze Max Verstappen. Want ja, hij is toch wel behoorlijk aan het klagen nog steeds. Over de reglementen. Dat de lol wat er van hem betreft wat af is. Hij beschreef, vorige week beschreef hij nog dat hij in een Formule 3 auto rijdt. Zo nu en dan qua vermogen. Ja. En dat allemaal met, die heb ik natuurlijk meegekregen, de nieuwe regels. Met die elektromotor erin. Volgend jaar trouwens de Formule 1 op Zandvoort. Ja. Ik vind het lastig om er naar te kijken. Maar ja, Formule 1, ja, dit jaar voor het laatst. We zijn al druk aan het opbouwen. Dat is wel mooi om te zien bij die laatste race.

0: het weer hard. Het is alweer eind juli. Vanaf aankomende dinsdag. Nee, vanaf aankomende donderdag. Op de Grote Markt. En natuurlijk weer Haarlem Culinair. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat dat er ook weer zit aan te komen.
1: Dit is Haarlem 105.

0: Legend. Guaranteed. Ja, mooi.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Met Sam Smith. Even aftellen. En My Guy. Deze maandagochtend.

0: Mooi. My guy. En wat er allemaal weer van het weekend gebeurd is in Berlijn ook. Man. Ik vind het verschrikkelijk, ja. Goedemorgen. Dat blijft het wel. Goedemorgen, we laten ons er niet gek door maken. Nee, zeker niet.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Honkbalclub Kinheim uit Haarlem verloor afgelopen weekend alle drie de wedstrijden van titelkandidaat Neptunus. Voorzitter Yvonne Kampfens grijpt de nederlaag aan om te wijzen op de grotere problemen in de sport. Ze spreekt van een crisis. Verenigingen verliezen leden, er is minder geld en bij de sportbond zijn banen verdwenen. Ook noemt ze de ongelijke verdeling van talent tussen topclubs en de rest als knelpunt. Volgens Kampfens ontbreekt het niet aan goede intenties, maar wel aan daadkracht. Kinheim sluit aanstaande dinsdag het reguliere seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers. Na iets meer dan 3 maanden zijn de bewakingscamera's in de Italiëlaan weer weggehaald. Deze camera's zijn er gekomen nadat zo'n 30 bewoners van de straat in Europawijk contact opnamen met de gemeente Haarlem. In de straat werden kogels gevonden, vond het in de late uurtjes geluidsoverlast plaats en hingen ongure jongeren rond. Ondernemer Aydin Karaman, die namens de buurt het woord voert, zegt overrompeld te zijn door het weghalen van de camera's. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen. Dan nog het weer. In de ochtend is er nog kans op enkele buien. Daarna wordt het op steeds meer plaatsen droog en breekt de zon door. Opnieuw is het 's middags ongeveer 21 graden. De dagen erna loopt de temperatuur steeds verder op.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Flores. En Drive All Night. En Fleetwood Mac. En Everywhere. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Nou, dan zullen we wel binnenkort al beginnen met het opbouwen van Haarlem Culinair. Vanaf vandaag denk ik al. Misschien ook wel vanaf morgen. Maar goed, in ieder geval die Perfect Sky. Die grote paraplu. Boven de grote markt, dat vergt altijd heel veel tijd om dat allemaal op te bouwen. Ja.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.
0: Een beetje Italo disco van Fancy en de Bolero. En ook wel de subtitel Hold Me in Your Arms Again. Echt een lekkere zomerse plaat, ja.
2: Let's not be the one.

0: 105.
1: Millie Jackson. And we got to hit it off. Ja. Deze maandagochtend. Goedemorgen.

0: Take my word for it.
1: We got heerlijk. Ja, ik hou er wel van. Zeker.
2: Het zonnetje, de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer. Thank you for

0: einde ook mooi van deze plaat. Bam, bam, bam, bam.
1: Ja. Nou, van.
0: Je luistert naar Haarlem 105. Fijn dat je weer luistert naar dit radiostation. We zijn er al heel lang. En Haarlem 105 gaat over niet al te lange tijd. En we zijn al heel lang mee bezig aan het professionaliseren. Ja. Een soort streekomroep worden we dan. Niet een regionale omroep, want dat is natuurlijk Noord-Holland. Blijft Noord-Holland gewoon liggen. Maar er komt iets tussen. En aan heel veel lokale omroepen worden opgegeven. Aarde van het vijf blijft bestaan, ja.

0: Clark Hanks Brown en Hold Me Closer. Alles weer leuk. Ook op deze maandag, de 27e.
1: En vanaf donderdag... Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. Go ahead.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Na de Vestingen en Knoop het Eemnes 8 kilometer en een kwartier vertraag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
3: 27 juli. Oh, gaat het hard, hè?
0: Het zonnetje, de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.
3: Met Nelly Furtado. Ah, ja, ik kwam toevallig tegen.
0: Jan Gaus.
4: Haarlem 105.
0: Zomer op je radio. Dit is 105.

Furtado. And I'm Like a Bird. En Whitney Houston en Higher Love. Tezamen met Kygo. En dat oude nummer natuurlijk van Steve Winwood. Higher Love. Ja. Brandweerkazernes, doelwit van de inbrekers. Doen een beroep op de inwoners. Alertheid. En Zandvoort opent een hangplek voor jongeren. Samen met die jongeren. En de groot onderhoud aan de Egelantier gaat echt beginnen ergens in september. Denk je september? Nou, dat is eerder dan, de maand juli zit er ook alweer bijna op. Dat soort dingen kom je allemaal tegen op onze website.

Ja, Jubel. En de Ocean House. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit. Ook op deze maandag. En het warme weer komt er weer aan.

Ocean House, Jubel. Heerlijk, absoluut. Van Vizier Z. Ja, daar draaien we wel vaak de nummer The Worker van. The Worker. Dat spreekt hij ongeveer uit. Maar hij heeft ook Marlies gemaakt. En ook deze. Vizier Z. Vizier Z. Ja.

de laatste race voor de zomerstop. En de volgende race is dan in Zandvoort. Formule 1. Afgelopen weekend was Hongarije was daar. En ja, niet een keer Antonelli die won. Nee, maar gewoon Lando Norris. En ja, Max Verstappen op 2. Het was toch een partij weer aan het mopperen. Dat was gewoon ongekend, ja. We zijn al druk aan het bouwen op het circuit van Zandvoort. Er wordt ook druk gebouwd.

0: Juicy en Bobby Fallon en Ring My Bell natuurlijk.
1: Adjust the volume and get down.
2: Go! De Heisa Dance Classic.
0: En dat oude nummer natuurlijk van Anita Ward en Ring My Bell. Zijn verschillende uitvoeringen van dat nummer uit op dit moment. Even ook eentje met een rapper. Voor mij draai je dan Juicy. Ja, en helemaal terecht van dat een heerlijk nummer. Om lekker weer te horen, zeker.
2: Go! De Heisa Dance Classic.
0: En dit keer van een groep uit Nederland. Om te bewijzen dat ze toch hier in Nederland ook heel goede disco konden maken. Ja. Dit was de broer, geloof ik, van de man die meedeed in Spargo. Fruitcake. En ze scoorde tegelijkertijd met Spargo een aardig hit. Ja.
3: De Harlem 105 Dance Classic.
0: Fruitcake, my feet won't move.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Koninklijke HFC heeft zaterdag verrassend het visserijtoernooi in Katwijk op zijn naam geschreven. De Haarlemmers versloegen zowel gastheer Katwijk als eredivisionist Telstar en bleven daarmee ongeslagen. Voor Telstar leverde het toernooi een duidelijke waarschuwing op met het oog op de competitiestart over 2 weken. Honkbalclub Kinheim uit Haarlem verloor afgelopen weekend alle 3 de wedstrijden van titelkandidaat Neptunus. Voorzitter Yvonne Kampfens grijpt de nederlaag aan om te wijzen op de grotere problemen in de sport. Ze spreekt van een crisis. Verenigingen verliezen leden, er is minder geld en bij de sportbond zijn banen verdwenen. Ook noemt ze de ongelijke verdeling van talent tussen topclubs en de rest als knelpunt. Volgens Kampfens ontbreekt het niet aan goede intenties, maar wel aan daadkracht. Kinheim sluit aanstaande dinsdag het reguliere seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen. Dan nog het weer. In de ochtend is er nog kans op enkele buien. Daarna wordt het op steeds meer plaatsen droog en breekt de zon door. Opnieuw is het 's middags ongeveer 21 graden. De dagen erna loopt de temperatuur steeds verder op.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt.

really sure what was going on.

0: Media Guide. En nu hoor je ze ook er nog steeds over. Als daar niet meer in terecht willen komen.
1: None of them received the hero's welcome.
0: Daar hebben ze wel van geleerd. Om iedereen die daar gevochten heeft in welke oorlog dan ook in Amerika te eren. Dat zie je ook regelmatig op televisie. Dat is allemaal naar aanleiding van de Vietnamoorlog. Ik moet zelf zeggen dat ik een keer in Saigon ben geweest. Kiddingfield. Oeh. Als je zeker daar dan een Amerikaan tegenkomt die met zijn, zijn schoondochter en zijn zoon daar op, hoe moet je het noemen, op herinnering is. Dat is toch wel bijzonder. Ja, en Paul Hardcast die maakte daar dus een nummer van een tijdje geleden alweer. Hoor. Ja, zeker. En 19 was dat het.

deze maandag. En Harry Styles. En No More. Dance No More. Ik hoop dat je een mooi weekend hebt gehad. Dat je er misschien wel even op uitgetrokken bent. En nu weer voor Haarlem Culinair weer in de stad bent. Vanaf donderdag gaat Haarlem Culinair van start. En dat wordt natuurlijk fantastisch. Ja. En dit is Peggy Go. Ze heeft een nieuwe. Hey, hey, hey. Ja. Hey, hey, hey. Ja. Oh, man.

0: Dennis.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Na iets meer dan 3 maanden zijn de bewakingscamera's in de Italiëlaan weer weggehaald. Deze camera's zijn er gekomen nadat zo'n 30 bewoners van de straat in Europawijk contact opnamen met de gemeente Haarlem. In de straat werden kogels gevonden, vond tot in de late uurtjes geluidsoverlast plaats en hingen ongure jongeren rond. Ondernemer Aydin Karaman, die namens de buurt het woord voert, zegt overrompeld te zijn door het weghalen van de camera's. Koninklijke HFC heeft zaterdag verrassend het visserijtoernooi in Katwijk op zijn naam geschreven. De Haarlemmers versloegen zowel gastheer Katwijk als eredivisionist Telstar en bleven daarmee ongeslagen. Voor Telstar leverde het toernooi een duidelijke waarschuwing op met het oog op de competitiestart over 2 weken. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat die steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. En Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, onder meer die in circuit Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het weer, op sommige plekken nog een buitje, later vanmiddag vaker zon bij maximaal 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amsterdam-Amersfoort. 5 minuten vertraging tussen Blaricum en Afrit Soest. A7 Heerenveen-Hoorn tussen Breeseldijk en Den Oever. 4 kilometer file. A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en Knoopend Zaandam. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. Op de N99 Den Oever-Den Helder bij Annapolona. De afrit 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Kwartier vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk-Oost 4 kilometer en op de A22 richting Velsen bij Beverwijk 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Let me tell you.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Honkbalclub Kinheim uit Haarlem verloor afgelopen weekend alle drie de wedstrijden van titelkandidaat Neptunus. Voorzitter Yvonne Kampfens grijpt de nederlaag aan om te wijzen op de grotere problemen in de sport. Ze spreekt van een crisis. Verenigingen verliezen leden, er is minder geld en bij de sportbond zijn banen verdwenen. Ook noemt ze de ongelijke verdeling van talent tussen topclubs en de rest als knelpunt. Volgens Kampfens ontbreekt het niet aan goede intenties, maar wel aan daadkracht. Kinheim sluit aanstaande dinsdag het reguliere seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers. Na iets meer dan 3 maanden zijn de bewakingscamera's in de Italiëlaan weer weggehaald. Deze camera's zijn er gekomen nadat zo'n 30 bewoners van de straat in Europawijk contact opnamen met de gemeente Haarlem. In de straat werden kogels gevonden, vond het in de late uurtjes geluidsoverlast plaats en hingen ongure jongeren rond. Ondernemer Aydin Karaman, die namens de buurt het woord voert, zegt overrompeld te zijn door het weghalen van de camera's. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen. Dan nog het weer. In de ochtend is er nog kans op enkele buien. Daarna wordt het op steeds meer plaatsen droog en breekt de zon door. Opnieuw is het 's middags ongeveer 21 graden. De dagen erna loopt de temperatuur steeds verder op.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de afsluitdijk loop je 15 minuten vertraging op de A7 richting Horen, tussen Brezondijk en Den Oever. Ook op de A9 richting Alkmaar is het druk tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost door werkzaamheden. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot slot op de A22 richting Velsen staat file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden. Dit komt door de werkzaamheden op de A9 en je vertraging is hier 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Koninklijke HFC heeft zaterdag verrassend het visserijtoernooi in Katwijk op zijn naam geschreven. De Haarlemmers versloegen zowel gastheer Katwijk als eredivisionist Telstar en bleven daarmee ongeslagen. Voor Telstar leverde het toernooi een duidelijke waarschuwing op met het oog op de competitiestart over 2 weken. Honkbalclub Kinheim uit Haarlem verloor afgelopen weekend alle 3 de wedstrijden van titelkandidaat Neptunus. Voorzitter Yvonne Kamphens grijpt de nederlaag aan om te wijzen op de grotere problemen in de sport. Ze spreekt van een crisis. Verenigingen verliezen leden, er is minder geld en bij de sportbond zijn banen verdwenen. Ook noemt ze de ongelijke verdeling van talent tussen topclubs en de rest als knelpunt. Volgens Kamphens ontbreekt het niet aan goede intenties, maar wel aan daadkracht. Kinheim sluit aanstaande dinsdag het reguliere seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen. Dan nog het weer. In de ochtend is er nog kans op enkele buien. Daarna wordt het op steeds meer plaatsen droog en breekt de zon door. Opnieuw is het 's middags ongeveer 21 graden. De dagen erna loopt de temperatuur steeds verder op.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Na iets meer dan 3 maanden zijn de bewakingscamera's in de Italiëlaan weer weggehaald. Deze camera's zijn er gekomen nadat zo'n 30 bewoners van de straat in Europawijk contact opnamen met de gemeente Haarlem. In de straat werden kogels gevonden, vond tot in de late uurtjes geluidsoverlast plaats en hingen ongure jongeren rond. Ondernemer Aydin Karaman, die namens de buurt het woord voert, zegt overrompeld te zijn door het weghalen van de camera's. Koninklijke HFC heeft zaterdag verrassend het visserijtoernooi in Katwijk op zijn naam geschreven. De Haarlemmers versloegen zowel gastheer Katwijk als eredivisionist Telstar en bleven daarmee ongeslagen. Voor Telstar leverde het toernooi een duidelijke waarschuwing op met het oog op de competitiestart over 2 weken. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen. Dan nog het weer. In de ochtend is er nog kans op enkele buien. Daarna wordt het op steeds meer plaatsen droog en breekt de zon door. Opnieuw is het 's middags ongeveer 21 graden. De dagen erna loopt de temperatuur steeds verder op.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland, de meeste oponthoud op de A22 Beverwijk richting Velzen. Bij Beverwijk 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A22 in Noord-Holland van Beverwijk naar Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk staat 3 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Honkbalclub Kinheim uit Haarlem verloor afgelopen weekend alle drie de wedstrijden van titelkandidaat Neptunus. Voorzitter Yvonne Kampfens grijpt de nederlaag aan om te wijzen op de grotere problemen in de sport. Ze spreekt van een crisis. Verenigingen verliezen leden, er is minder geld en bij de sportbond zijn banen verdwenen. Ook noemt ze de ongelijke verdeling van talent tussen topclubs en de rest als knelpunt. Volgens Kampfens ontbreekt het niet aan goede intenties, maar wel aan daadkracht. Kinheim sluit aanstaande dinsdag het reguliere seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers. Na iets meer dan 3 maanden zijn de bewakingscamera's in de Italiëlaan weer weggehaald. Deze camera's zijn er gekomen nadat zo'n 30 bewoners van de straat in Europawijk contact opnamen met de gemeente Haarlem. In de straat werden kogels gevonden, vond het in de late uurtjes geluidsoverlast plaats en hingen ongure jongeren rond. Ondernemer Aydin Karaman, die namens de buurt het woord voert, zegt overrompeld te zijn door het weghalen van de camera's. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er slecht aan toe, maar volgens Franse media buiten levensgevaar. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. En de Duitse anatoom Gunther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body World, de expositie van geplastineerde mensen en later ook dieren. Von Hagens was 81. Het weer, af en toe zon bij maximaal 23 graden. Komende dagen zonniger en warmer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Huizen 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Koninklijke HFC heeft zaterdag verrassend het visserijtoernooi in Katwijk op zijn naam geschreven. De Haarlemmers versloegen zowel gastheer Katwijk als eredivisionist Telstar en bleven daarmee ongeslagen. Voor Telstar leverde het toernooi een duidelijke waarschuwing op met het oog op de competitiestart over 2 weken. Honkbalclub Kinheim uit Haarlem verloor afgelopen weekend alle 3 de wedstrijden van titelkandidaat Neptunus. Voorzitter Yvonne Kampfens grijpt de nederlaag aan om te wijzen op de grotere problemen in de sport. Ze spreekt van een crisis. Verenigingen verliezen leden, er is minder geld en bij de sportbond zijn banen verdwenen. Ook noemt ze de ongelijke verdeling van talent tussen topclubs en de rest als knelpunt. Volgens Kampfens ontbreekt het niet aan goede intenties, maar wel aan daadkracht. Kinheim sluit aanstaande dinsdag het reguliere seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een mesaanval in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. Niemand is in levensgevaar. De dader, een man van 31, is gearresteerd. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Op het Malawi-weer in Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders. Die staken over in een speedboot met 3 bemanningsleden. Toen de boot niet aankwam, werd er alarm geslagen. En het weer, droog en af en toe zon, 20 tot 23 graden is het. Vannacht is het een graad of 14 en vanaf morgen zonniger en warmer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. Bij de wegwerkzaamheden 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 3 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. De A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij de werkzaamheden bij Beverwijk een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Geert-Jan Procé. De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene motorfiets. Die is waarschijnlijk gestolen. Een 17-jarige werd aangehouden toen hij zonder rijbewijs, zonder kenteken, onder invloed en veel te snel op de motor reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Vleien in Krukjes. Als je weet wie de eigenaar is, wil de politie dat graag van je horen. Na iets meer dan 3 maanden zijn de bewakingscamera's in de Italiëlaan weer weggehaald. Deze camera's zijn er gekomen nadat zo'n 30 bewoners van de straat in Europawijk contact opnamen met de gemeente Haarlem. In de straat werden kogels gevonden, vond het in de late uurtjes geluidsoverlast plaats en hingen ongure jongeren rond. Ondernemer Aydin Karaman, die namens de buurt het woord voert, zegt overrompeld te zijn door het weghalen van de camera's. Koninklijke HFC heeft zaterdag verrassend het visserijtoernooi in Katwijk op zijn naam geschreven. De Haarlemmers versloegen zowel gastheer Katwijk als eredivisionist Telstar en bleven daarmee ongeslagen. Voor Telstar leverde het toernooi een duidelijke waarschuwing op met het oog op de competitiestart over 2 weken. Vandaag is Pride at the Beach in Zandvoort. Na een parade vanaf het stationsplein door het dorpscentrum naar het strand start om 4 uur het feest bij Cosmico Beach. De hoofdact is Rut Jacot. Dit is de 10e editie van Pride at the Beach en de hele dag is gratis te bezoeken door iedereen.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen hebben boeren gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest was in de buurt van snelwegen en bruggen, maar blokkades waren er niet. Ook op Prinsjesdag willen boeren demonstreren. Bij een mesaanval in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. Niemand is in levensgevaar. De dader, een man van 31, is door de Parijse politie gearresteerd. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders. Die staken over in een speedboot met 3 bemanningsleden. Toen de boot niet aankwam, werd er alarm geslagen. En het weer, droog en opklaringen. Vannacht 1 graad of 14. Vanaf morgen zonniger en warmer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

gotta go. American woman. I gotta go. I gotta go.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Laat ik los. Ja, fijn dat je luistert. En dit was Flemming op Haarlem 105. Tot 11 uur, 105% Joep bij jouw lokale omroep. En laten we eens een blik gaan richten op het laatste lokale nieuws. Want het was een onrustige nacht afgelopen nacht in Schalkwijk. Maar dit keer was de reden best wel gek. Rond middernacht kreeg de politie een melding van meerdere loslopende koeien op de Boer Havelaan. Een van die dieren zou zelfs fietsers hebben aangevallen. Nou ja, uiteindelijk wist de politie de koeien te verzamelen bij het CBR op een grasveld, waarna de eigenaar het Vijfhuizen weer met ze mee naar huis en naar de stal toe kon. De koeien konden ontsnappen. Waarom dat kon, dat is nog niet duidelijk. Maar gelukkig was er vanochtend weinig meer te merken van het nachtelijke avontuur. Al lachte hier en daar nog wel een koeienvlaai.

Tonight, Tonight hier op Haarlem 105. Ja, dat waren natuurlijk David Bowie en Tina Turner. Terwijl wij naar die andere grote hits gaan kijken. Want het is tijd voor Hit de Hitlijsten. Welke plaat is nu echt de nummer 1 in ons land? Want ja, er zijn zoveel verschillende hitlijsten. En iedere keer is het wel weer een andere op de koppositie. Maar welke hit verdient volgens jou de eerste plaats? Dat bepaal jij in Hit de Hitlijsten. En laten we eens gaan kijken welke hits het deze week zijn. Want we gaan dit keer ook een uitstapje maken. Sam Fender, ik hoop dat ik het goed zeg, en Olivia Dean hebben een bijzonder record in Engeland geëvenaard. Hun duet Rain Me In staat voor de 18e keer op nummer 1 in de Britse hitlijsten. Daarmee evenaren ze een record uit 1953, dat al 73 jaar stand houdt. Volgende week kunnen ze geschiedenis schrijven. Als de plaat opnieuw op 1 staat, dan wordt Rain Me In de langst genoteerde nummer 1... ooit in het Verenigd Koninkrijk. Nou ja, hoe...

Ja, Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Die staat al jaar en dag voor mijn gevoel, maar het is de hele zomer op één in meerdere hitlijsten. Dus het is aan jou. Welke hit is deze week nou echt de nummer 1 hit? Rutger van Barneveld of onder andere Olivia Dean met Rain Me In? Laat het weten en stuur jouw stem op naar het telefoonnummer 06-105-105-38. En wie weet, kronen we jouw echte 1 nummer 1 hit straks wel tot de nummer 1 hit van deze week.

0: My Guy van Sam Smith hoorde je. En jullie kunnen nog altijd stemmen op het telefoonnummer. Wat is de hit van deze week? Rain Me In of Zwoele Zomernachten? Je hoort het straks na Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps

Na een evenaring van het record in Groot-Brittannië zijn ze nu bij 105, de onbetwiste nummer 1. De gewonnen hit van deze week, Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

0: Muziek uit de buurt met Niels Geuzebroek. En dat om 9:30. Wij gaan even kijken naar het weer van morgen. Want morgen, nou ja, dat wordt lekker weer, kan ik jullie vertellen. Dat wordt ongeveer een graadje of 26. Begin van de dag voelt het nog wat kouder aan. Maar er is veel zon en een klein beetje bewolking. Dus ik zou zeggen, het is lekker weer. En dat doen we dan ook maar weer.
1: Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: 105. Het is nog hoogzomer en dan vind ik dit soort plaatjes er altijd zo lekker bij. Dus als ik morgen op het Wet of op Zandvoort lig, dan ga ik deze denk ik ook maar eens draaien. Zullen we maar weer van Dobie hier op Haarlem 105.

0: father. Me.
1: Haarlem 105, na het weekendquiz is het moment om te laten horen hoe goed jij hebt opgelet bij het nieuws. We gaan quizzen straks naar Blinded by the Light en een mooi verhaal. Nu bij Van Paul de Leeuw en Al de Liefst.

tijd om jullie Haarlemse nieuwskennis te testen in de Na het Weekend quiz. Hopelijk hebben jullie goed opgelet de afgelopen dagen. Hier komen de drie vragen van deze week aan. De gemeente Zandvoort heeft deze week opnieuw een plek geopend waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Dit is de tweede keer al dat ze dat doen. Waarom was de eerste keer geen succes? A. De jongerenplek was ontwikkeld zonder jongeren. B. Een hangplek voor jongeren was te klein waardoor er ruzie ontstond. Of de bejaarden, op antwoord C, de bejaarden waren boos, nou ja, misschien meer jaloers op de plek, waardoor er, de plek nu wat ingetogener is. Weet jij het antwoord? Heb jij het meegekregen? Wij gaan naar vraag 2. Begin september is op het Stationsplein in Haarlem een bijzonder fotoproject te zien. Maar wat kunnen we daar verwachten? A. Een expositie van oude foto's van Haarlem. B. Portretten van vluchtelingen en Haarlemmers die samen op de foto zijn gegaan. Of C. Een fotowedstrijd van Haarlemse scholieren. Ja, weet jij het antwoord? Schrijf hem op je notitie, op je papiertje. Dan gaan wij naar de laatste vraag alweer. Want Haarlem was dit weekend een soort van afgesloten vanuit de richting Amsterdam en Schiphol. Waarom komt dat? Er reden minder treinen tussen Amsterdam en Haarlem. De A9 richting Haarlem en Schiphol was afgesloten. Of er vinden werkzaamheden plaats aan de Schipholbrug op de A4. Ik ben razend benieuwd. Hoeveel vragen heb jij er goed? We gaan ze straks controleren. Maar eerst weer muziek van onder andere Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Als ik je weer zie.

0: Je luistert naar Radio Haarlem 105, waarin we de Na het Weekend quiz aan het spelen waren. Ik heb 3 vragen gesteld en hier komen de antwoorden. De gemeente Zandvoort heeft deze week opnieuw een plek geopend. Waarom was dat? Was dat het jongerencentrum was ontwikkeld zonder jongeren? Een hangplek voor jongeren was te klein? Of bejaarden waren jaloers? Nou, hierin was antwoord A goed. Ze waren vergeten de jongeren ervan te vragen wat zij ervan vonden. Ja, dat is een goede les, lijkt me. Vraag 2. Begin september is op het Stationsplein in Haarlem een bijzonder fotoproject te zien. Wat kunnen we daar verwachten? Was dat een expositie van oude foto's van Haarlem? Portretten van vluchtelingen en Haarlemmers die samen op de foto zijn gegaan? Of C. Een fotowedstrijd van de Haarlemse scholieren? Hier was antwoord B goed. Portretten van vluchtelingen en Haarlemmers. De foto's maken deel uit van een project Ik Zie Jou. Daarmee willen de initiatiefnemers vluchtelingen en Haarlemmers samen met elkaar verbinden. Luister maar even.
1: We vragen de gemeenschap om je vooroordeel, waar we allemaal last van hebben, inclusief ikzelf. En dat is ook een mechanisme wat soms nodig is. Maar om dat uit te stellen. Om eerst eens die ander te ontmoeten en in de ogen te kijken. En dat levert hele mooie dingen op.
2: Deelnemers.
0: Ja, dan weer tijd voor de laatste vraag. Haarlem was dit weekend minder goed bereikbaar. Maar waarom komt dat? A. Er rijden minder treinen tussen Amsterdam en Haarlem. B. De A9 richting Haarlem en Schiphol was afgesloten. F. Er vinden werkzaamheden plaats aan de Schipholbrug op de A4. Nou, het was niet de A4, het was de A9. Antwoord B was goed. Verkeer moest rekening houden met een omleiding en extra tijd, omdat ze een heel nieuw snelwegdeel gingen aankoppelen. Nou ja, ik ben heel razend benieuwd. Hoeveel vragen heb jij er goed? Laat het weten, stuur het naar de studio. En dan hebben wij het in het volgende uur daar nog heel eventjes over.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
5: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
4: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Joep Leijs.
0: Tot 11 uur vanavond. 105% Joep. Wat fijn dat je luistert. En nu Jelly Roll met I

Ja, het 105% Joep. Nog zeker tot 11 uur. Wat fijn dat je luistert. En wat heb ik dit uur allemaal voor je? Nou, het platenrad komt er weer aan. En natuurlijk een echte smartlab of levenslied in Leven het Levenslied. In het vorige uur speelden we de Haarlem 105 na het weekend quiz. En er komen al heel wat appjes binnen. Niels uit Haarlem. 3 uit 3, de vraag over de A9 wist ik meteen. En Linda uit Bloemendaal staat hier ook 3 uit 3. De eerste vraag van deze week vond ik best lastig. Nou ja, gelukkig heeft niet iedereen hem goed. Als moet ik de quiz misschien wat moeilijker maken. Want Rick uit Noord, die heeft 2 uit 3. Maar die gaat volgende week weer voor een hele volle score.

Cupido en Jan Smit hoorde je hier op Haarlem 105. Terwijl wij naar het platenrad gaan. Op het rad staan drie kleuren. Wit, geel en zwart. Onder elke kleur hoort een plaat. Twee zijn er blijven staan van vorige week. Of van de vorige weken, want deze staan er al een tijdje in. Aan jou de taak om het rad weer compleet te maken. Er is één uitzondering. Er is één klein oranje vlak. Komen we daarop, dan draaien we het hele rad deze uitzending leeg. Vorige week, de platen van vorige week, laten we daar eens even naar kijken. Op zwart staat We Could Be Heroes. Dus als we op zwart komen, waar heb ik hem? We could be heroes, me and you. We could be. Ja, dan moeten we zwart hebben, willen we daarop komen. Maar op geel staat nog... Hele lange inleiding. We spoelen hem even door.

De prins, prins van Oranje, die gaat het circuit en wil 600 panden van de hand doen. Dus aan jou nu de taak om het platenrad weer te vullen. Dat kan door een berichtje te sturen op de website haarlem105.nl of naar het telefoonnummer 06 105 105 38.

Straks in Leven het Levenslied, de rubriek voor levensliederen smartlappen, waarbij ik een van mijn lievelingsnummers laat horen. Deze week komt het smartlap weer uit onze eigen hoofdstad Amsterdam. Je hoort het na Lovely Day.

Lovely Day van Bill Withers hier op Haarlem 105. Wij gaan naar het levenslied. En het levenslied van deze week vangt een uniek soort nostalgie. Het gaat niet alleen om een fysieke plek, maar om liefde, verlangen, herinneringen aan een plek waar je je thuis voelt. De eerste versie van dit nummer komt van Johnny Kraaikamp. Maar het werd pas een klassieker toen Wim Sonneveld het zong. In 2025 kozen Amsterdammers het nummer tot het beste Amsterdamse liedje ooit. Boven nummers van Ramse Shaffi en Johnny Yoda. Nou, dan moet het nummer wel ijzersterk zijn. Dus vanavond is het leven het levenslied. Een nummer uit 1962. Wim Sonneveld met...

zonneveld aan de Amsterdamse grachten. En het is alweer 10:30. Tijd om een kijkje te nemen bij het weerbericht van de aankomende week. Ja, wil je barbecuen, fietsen, golven, vissen, wandelen of gewoon lekker op het terras zitten? Het kan allemaal, want met 25 tot 28 graden deze week en een klein wolkje is het gewoon heerlijk zomerweer. Ja, en ik hou ervan. Ik hoop ook nog een beetje van de zon te gaan genieten deze week. En onze André van Duin doet het ook

Jules van Muziek uit de Buurt. Ja, drie kleuren, drie vakken en straks ook drie platen. Achter iedere kleur zit een plaat, behalve bij de kleur wit. En die bepaal jij deze week in het platenrad. Ik ben op zoek naar een verkoopplaat. Dat heeft alles te maken met dat Prins Bernhard het Circuit Mediapark in een kleine 600 panden verkoopt. Stuur jouw verkoopplaat op naar het nummer van de studio 0600 505 38. En dan komt het plat straks, dan komt jouw plaat straks op het witte vakje achter mij. En dan gaan wij hem draaien.

Hello, goodbye van de Beatles. Terwijl wij naar het platenrad gaan. Naar het moment suprême van het platenrad. Ja, laten we nog één keertje kijken welke platen er ook alweer op het rad staan. We hebben Heroes We Could Be op zwart. Ja, gaan we die draaien, dan moet die eerst op zwart komen. En op geel staat nog steeds net zo lang als Superheroes. Ja, die kennen we nu langzamerhand wel. Het wordt de tijd dat ze eigenlijk een keertje eruit gaan. Maar ze hebben geduchte concurrentie, want we zochten een verkoopplaat neer. En die hebben we gekregen van Iwan. Ja, je hoort het. Dit is ABBA met Money, Money, Money. Goed, willen we ABBA gaan horen straks? Dan moet hij op wit komen. Het is nu tijd... Goeie, wat goede schuifje open doen. Dan is het nu tijd om aan het rad te draaien. Komt u op oranje, dan draaien we ze allemaal. Maar dat is... niet het geval, want we hebben er eentje die er eindelijk uitgaat. Het is geel geworden. Superheroes van de script gaat uit het platenrad.

Miss Montreal. Eén stap terug hoorde je op Haarlem 105. En voor mij was hem alweer dit voor vanavond. Bedankt dat je erbij was bij 105% Joep. Ik hoop dat je een fijne avond hebt gehad. Maar blijf vooral lekker luisteren, want de hele nacht door hoor je op Haarlem 105 de lekkerste non-stop hits. En morgen om 7 uur staat er weer een nieuwe Vandaag de Dag voor jullie klaar. Voor nu, geniet van je avond, slaap lekker en graag tot volgende week weer bij een nieuwe 105%.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: high.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Dit is 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France.